0: In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en de Wilbertsdries in Bakel. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de 2e dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio, waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonisie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod van woningen coördineert. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij.

0: Omroep Eelrand. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival-onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polocrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. De Lieshoutse Dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De Dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio, waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonizie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod van woningen coördineert. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
1: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250.

0: uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 20:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 21:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. De Lieshoutse Dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De Dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio, waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonizie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod van woningen coördineert. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de 2e dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zee.

0: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de 2e dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.

I Feel Lonely met Sascha. En ik voel me niet alleen, want jij bent aan die kant van het toestel. En ik zeg hele goede morgen. Het is maandagmorgen 6 juli. Van harte welkom in Klaar Wakker bij OSR 920.

0: Van Stevie Wonder, getiteld Superstition. En Lewis Capaldi ook nog daarvoor in Survive. Dit is OSR 920. We kijken naar het weer van 20 jaar geleden. Het was toen bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 19 graden. 'S Nachts ging het terug naar 12. De wind blies uit het zuidwesten en in de middag klaarde het op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Ain't That Just The Way met Lutricia McNeil en het ongenaakbare prachtig nummer daarvoor van de Tasky Brothers, Pain and Misery. Ik hou daarvan. Goedemorgen, dit is over.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Iedere muziekliefhebber zal weten dat dit Fleetwood Mac was en het nummer wat heette Everywhere. Het archiefnieuws dan van de maand juli. De provincie Flevoland wordt in 1966 officieel toegevoegd aan Nederland. En een overstroming in de Achterhoek treft in 1996 honderden huizen. In Amsterdam wordt in 2006 een nieuwe bibliotheek aan het IJ geopend. En de spotvraag van vandaag: welke Nederlandse zwemmer won in juli 1976 goud op de 100 meter schoolslag bij de Olympische Spelen?

gedoofd is met de Agda en de Munnik. De sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemmer won in juli 1976 goud op de 100 meter schoolslag bij de Olympische Spelen? En dat was voor de kenners Henk Elzerman. En dit is ook voor de kenners ABBA en SOS. MUZIEK

Liza Stansfield en All Around the World. En wij gaan niet alleen de wereld rond, maar ook het klokje. En de klok die tikkelt bijna 8 uur aan. Daarna zijn we terug met het andere stukje van Klaarwakker.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 9:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemde dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

Diana Ross van lang geleden. Het was toen een behoorlijke hitje, mogen we wel stellen. Goedemorgen, welkom terug. Dit is OZR 920. Het programma heet Klaarbakker. Klein uurtje nog bij je met 2 van 1 straks. Kijk je in de top 1000 met ons rad waar we aan gaan slingeren. En waar de computer ons dan ergens in die top 1000 brengt. Maar dat allemaal straks. Nu eerst muziek van Brian Ferry. A Slave to Love.

0: Bebe Rexha and David Guetta. En Sad Girls, inderdaad. Slave to Love ervoor van Brian Ferry ook nog. Chips, daar gaan we luisteren. Twee keer zelfs achter elkaar. 1, 2, 3 straks. We beginnen met 1001 Arabian Nights.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Chips, twee keer achter elkaar met 1001 Arabian Nights en 1, 2, 3 ook nog. Ja, deze blijft ook mooi, hè. Draaiden we vroeger vanaf een vinylsingeltje. Doen we nog wel eens trouwens op zondag. Henk de Nijvers en Jets. Met het geweer in de hand. Stun, the gunman.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Balogun omgezet naar een voorlopige straf. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Klaar wakker.

0: Sweet About Me met Gabrielle Xilmi. Lekker plaatje. Elton John, Rocketman ook. Nou, dat mocht er ook zijn.
1: Top 1000.
0: En in de top 1000 van dit jaar vonden we Michael Kiwanuka en Cold Little Heart, nummer uit 2016. Kiwanuka nam dit nummer op in een studio in Londen. De tekst gaat over een gebroken relatie. Het nummer duurt bijna 10 minuten trouwens, in de originele versie die we nu niet zullen draaien. Kiwanuka speelt de gitaarsolo helemaal zelf.

Ja, alle soorten muziek komt voorbij hier op Over Zijn 920. Flip Da Script en I Never Told You hoorde je heel wat anders dan het nummer van Michael Kiwanuka wat ervoor zat. En dit is van Republic.

beste neplach die je maar voor kunt stellen werd bezongen door James Bray in Best Fake Smile. En daarmee komen we bijna aan het einde van Klaarwakker voor vandaag. Dank voor het luisteren. Graag tot morgen. Veel plezier met de collega's en ook nog met Madness.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een na verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en de Wilbertsdries in Bakel. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival-onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polocrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. De Lieshoutse Dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De Dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio, waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonizie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod

0: Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: 2026 tot om 12 uur zit de muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijs voor de afgelopen 2 uur klaar wakker. Hij was alweer vroeg wakker inderdaad, vanochtend om 1:06. Doden en gewonden in Kiev, kort na waarschuwing Zelensky over een Russische aanval. En deze zomer probleemwolven bij incidenten afschieten. En tienduizenden mensen geëvacueerd in Zuid-Frankrijk om bosbranden. Tot om 12 uur muziekfabriek, de plaat is een verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender, het komt allemaal voorbij. Oh ja, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Rod O'Sullivan en Claire. Supertramp, The Logical Song. En Nirvana hadden we ook nog. En Come As You Are. OSR920, kijk eens op de website osr920.nl. Scroll naar beneden, word vriendje voor een tientje. Doe dat nu. Kleine moeite, groot plezier. Draaien wij The Cure en The Forest.

0: De Scene en Blauw, de Drifters en Saturday Night at the Movies. Vanmorgen is er veel bewolking aanwezig, maar geleidelijk aan breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag is het vrij zonnig. De westenwind waait matig kracht 3 tot 4. Het wordt 25 graden in het uiterste westen van Brabant en 28 aan de grens met Limburg. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af en de wind die zwakt af en het wordt een graad of 17. Morgen zullen wolken en zon elkaar afwisselen. Het blijft droog. Het wordt 24 tot 27 graden.
1: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.

Donneville Everly, de Everly Brothers en That's Cathy's Clown Poison. De heer die in Amerika heel erg groot is. En hier in Nederland was dit eigenlijk zijn enigste hitje wat hij gemaakt heeft. Every Rose Had a Thorn op OSR 920. Amy Winehouse, Cupid.

Maak me gek. Gerard Joling hier op OZR 920. Christy had ook nog een San Bernardino. Zodra ik het nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Randy Crawford, Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting een miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 9:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. De Lieshoutse dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio, waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonisie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod van woningen coördineert. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920 Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Giel.
1: Vanmorgen is er veel bewolking aanwezig. Geleidelijk breekt de zon wat vaker door. Het wordt vanmiddag zo'n 28 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920. Zo direct hebben we voor jou de Beach Boys. Zomerse klanken, Good Vibrations. Hier is Casey and the Sunshine Band. Give

0: Je kent ze ook van I'll Be There For You en dan weer van Friends. Inderdaad, want dit was een opvolger van Rembrandt's en I'll Be There For You Just The Way It Is, Baby. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik kijk om me heen en het enige dat ik zie is een felrode deur. Maar ik wil helemaal niet dat die deur rood is. Het liefst zou ik nooit meer kleuren willen zien. Vooral de felle kleuren zouden zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Regelmatig zie ik mooie meisjes voorbij lopen in vrolijk gekleurde zomerjurkjes, maar ze doen me niks. Ik wil alleen maar duisternis om me heen, dus draai ik mijn hoofd meestal meteen af. In een waas zie ik een stoet zwarte auto's. De donkere kleur wordt onderbroken door bloemen opgedragen aan mijn geliefde. Net als zij zullen die bloemen straks verwelken, om nooit meer terug te komen. Mensen zien me zitten en durven niet naar me te kijken, alsof ze zich schamen voor hun eigen nieuwsgierigheid. Ze draaien zich dan ook snel om, als ze doorhebben dat ik ze aankijk. Maar ach, wat kan het hen eigenlijk schelen? Het is net als de geboorte van een kind. Die dingen gebeuren nou eenmaal, elke dag weer opnieuw. Ik weet dat ik nooit meer kan genieten van een mooie blauwe zee of van de schittering van de gele zon. Misschien, als ik maar lang genoeg in diezelfde zon blijf kijken, zie ik mijn geliefde vanzelf weer een keer voor me. Met haar prachtige glimlach, zoals ik die zo vaak heb kunnen zien. Maar ik hou mezelf voor de gek. Voorlopig blijft alles donker om me heen, zonder kleuren, zonder gevoel. Alles om me heen is voorlopig pikzwart.

de kast. Deze keer is het raak. Wayne Fontana en de Mindbenders en A Groovy Kind of Love. Zo direct het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Tot het nieuws. Neil Young. Mooie plaat is dit. Only Love Can Break Your Heart. Hier op de nummer 1. Dit is OSR 920.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland twee levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De twee inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de tweede dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival-onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polo-krol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
1: OSR 920 Regio Break. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: maakte ook een solo hitje. Dat was deze Met Your and If I Was.
1: Ben van Riel.
0: Vanochtend is er veel bewolking aanwezig, maar geleidelijk breekt de zon wat vaker door. Vanmiddag wordt het zo'n 28 graden. Hey, hallo, het is maandagochtend met nu Jack Jersey in de studio.

PM Dawn en Set Adrift on Memory Bliss. Louis Armstrong en What a Wonderful World. 6 juli, het is vandaag de internationale dag van de plattelandsontwikkeling. En het is vandaag Wereldkusdag.

Rubets en Sugar Baby Love uit het begin van de jaren 70. Little Green Bag met George Baker draaide daarna voor. Zover muziekfabriek voor vandaag. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Spreek je morgen weer. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro en dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Staten en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polokrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. De Lieshoutse dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio, waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonizie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod van woningen coördineert. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

En dankjewel Ben van Riel. De muziekfabriek is morgen vroeg weer open om 9 uur. En wij zijn tot 2 uur bij je. Dit is Broodje Overzeggen, muziek tijdens lunch met twee platen van Vaderlands Mooi Macht elkaar. Zometeen Greenfield en Koek, maar eerst even de Golden Earring. Dit is Buddy Joe. Goedemiddag.

prachtige boodschap van deze man. Treat people with kindness. Je hoorde Harry Styles, ooit lid van One Direction. En succesvol is hij. 10 concerten maar liefst had hij dit jaar in de Johan Cruijff Arena. Dit is OSN 920 met nu muziek van Bob en

Night Like This, inderdaad, van Caro Emerald. En mocht je denken, het is lang stil rondom deze zangeres. Dat klopt, de naam Caro Emerald is ophouden te bestaan. En ze is verder gegaan onder de artiestennaam The Jordan. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze maandag. Daarbij ook de weerswachting. Daarvoor gaan we helemaal daar landen. Dat doen we met de band Icehouse. Dit is Crazy. I've got a-

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. En er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden bij zee en 29 in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Voor liefhebbers. OSR 920.

De zaakjes Under plaat heette Maria. Je hoorde Ricky Martin uit Puerto Rico. Een veelzijdige man. Hij is zanger, toneelspeler, componist, model, televisieacteur, schrijver, acteur en muzikant. Ja, natuurlijk, anders kom je niet op Powers 920 met je muziek. En verder is de man ook ambassadeur van UNICEF en richtte de Ricky Martin Foundation op. Dat is een stichting die opkomt voor kansarme kinderen over de gehele wereld. Dit is Powers 920 met nu

De Whistle. Flowrider, fluitend begonnen aan een nieuwe aflevering van Broodje Wil Zeggen deze maandagmiddag. Tijd voor wat country. En dan kom je al snel terecht bij de Mavericks.

Olivia Dean, helemaal gedraaid. So easy to fall in love. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Brojo's en de laatste uur, Oasis.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro en dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 9:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo.

meest succesvolste meidengroep aller tijden, onze eigen Dolly Dots, The Money Lover en tussen haakjes Bite the Dust and the Maze. Zijn we begonnen aan deel 2 van Broodjozer op deze maandagmiddag. Dit is The Weeknd en het gesprek van de dag gaat natuurlijk over het verlies van Brazilië tijdens de WK gisteravond laat van Noorwegen. En alweer een land wat naar huis mag. En dat komt hard aan in dat land. The Weeknd dus, dit is nog eenmaal Take My.

schakelde plaat onder de reggae. Je hoorde Super Heavy en de Miracle Workers. Ja, voor de velen is het alweer de eerste werkdag van de week. En mocht je er een klein beetje doorheen zitten, we helpen je de dag door met de leukste muziek. Daarvoor uit de film Dirty Dancing hadden we dus Do You Love Me van de Contours. Zo'n heerlijk swingend nummertje. Gevolgd door Mr. Robert.

Breakfast Club. Tijdens de lunch. Right on Track was dat. Zometeen hoofdpunt uit het radio-nieuws. Wij ook de weersverwachting. Daarvoor een plaat voor Herman Koenders. Ja, lange tijd niet meer gezien. En gisteren was hij aanwezig in het muziekcafé. En het was gezellig met die man. En die is fan van deze band.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen en 100 mensen raakten gewond. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. En de adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden bij zee en 29 in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Sick and Tired, muziek van Anastasia aan het begin van de Zero's, toen ze zo populair was. Zometeen muziek van Foreigner, daarvoor gaan we terug in de tijd met een plaat uit de jukebox van OSN 920, de hit van Dion. Oh.

En vroeger zeiden we, de plaat is nog warm. Heeft van de naald, ja, hij is gloedje nieuw. De plaat van Benson Boone. And the time of my life. Zometeen muziek van Gilbert Abeco, de man met die prachtige stem daarvoor. Bizarre Inc. Dit is I'm

We naderen het einde van Broodje Ozerf deze maandagmiddag. De taxi staat inmiddels voor de deur. Je hoorde de Counting Crows, de oude hit van Joni Mitchell van heel lang geleden alweer. Zometeen verder naar het nieuws van 2 uur met OSR in de middag met Jorg Krijnen en Martin Huibers. Maak er nog een mooie dag van en morgen om 12 uur ben ik weer graag bij je terug voor een nieuwe aflevering tijdens de lunch. Laatste plaats van mij vandaag, Billy Joel. Yeah.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De 2 jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De 2 zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemde dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en de Wilbertsdries in Bakel. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 9:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival-onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polocrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regio Break.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Je zou zeggen dat het een Franstalige chanson is als je de titel leest, maar niets is minder waar. Alleen de titel is Frans. La Belle hoorde je, oftewel Lady Marmalade en Voulez-vous coucher avec moi ce soir. En wat dat betekent, dat zoek zelf maar even op. Hartelijk goedemiddag en welkom bij een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Vandaag op deze maandag, dus 6 juli, begin van de week. Misschien heb je wel al vakantie en als dat niet zo is, dan zou ik zeggen geniet vooral van de muziek op je werkdag vandaag hier op OSR. Leuke muziek heb ik straks voor je. Straks onder andere Topic en Becky G. We gaan een plaatje draaien van Prince. En ook A Flock of Seagulls gaat voorbij komen. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80. En dat doen we met muziek in je eigen taal. Dit is de Frank Boeijen Groep met Kronenburg Park.

De muziek uit die welbekende musical uit de jaren 70, hè? Grease. Ja, wie kent het niet? John Travolta en Olivia Newton-John hoorde je met Summer Nights. En daarvoor draaien we natuurlijk ook nog de Frank Boeijen groep met Kronenburg Park. Tijd dan voor de nieuwe plaat van Topic X, Becky G. Hier is Sorry Papi.

bekende klanken uit de jaren 80 van de Flock of Seagulls op OSR. Vandaag op deze maandagmiddag, you're wishing if I had a photograph of you. En we hadden daarvoor ook nog muziek van Prince. Dat was uit de tijd dat hij zichzelf niet Prince noemde, maar The Symbol. En we draaiden The Most Beautiful Girl in the World. Tijd dan om helemaal terug te gaan naar de jaren 60 met Fats Domino. Hier is Jambalaya on the Bayou.

Het was een hele bijzondere samenwerking, deze plaats tussen Callum Scott en Ilse de Lange. Je hoorde You Are The Reason. We hadden daarvoor ook nog muziek van Lenny Kravitz op je radio, namelijk Believe In Me. Tijd dan voor Jim Gardner. Dit is Better Man.

Het zijn de klanken uit de jaren 80 van de Eurythmics. Natuurlijk met zangeres Annie Lennox. Je hoorde It's Alright Baby Come Back. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek van Texas. Een zangeres die eind jaren 90 met een aantal hits heel even in de Nederlandse top 40 stond. En ditmaal draaiden we So Called Friend. Tijd dan voor Don McLean op je radio. Dit is Vincent. Starry, starry.

0: Een van de heldinnen van de muziekwereld, Adele, hoorde je. En Water Under the Bridge. En daarmee komen we aan het einde van dit uur OSR in de middag. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 3 uur. Niet getreurd, na 3 uur ben ik nog een uurtje bij je terug met nog veel meer heerlijke hits op deze misschien wel moeilijke maandag. Als je een zwaar weekend gehad hebt, dan moet je nog even werken tot 1 uur of 5 vanmiddag. De laatste plaat van dit uur komt uit de jaren 90 en wordt gezongen door Jimmy Nail. We luisteren naar Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizens van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 9:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de tweede dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Het zijn de klanken uit de jaren 70. Deze van de Spinners, you're the Rubber Band Man. Aan het begin van het tweede uur OSZ in de middag. Het is vandaag maandag 6 juli. Ik heb nog leuke muziek het komende uur. Jazeker. Straks onder andere 10cc. We gaan een plaatje draaien van Suzanne en Freek. En ook de Boys Town Gang gaat voorbij komen. Maar eerst muziek van Leanne Rimes. Dit is How Do I Live?

vraagt u soms af hoe artiesten en bands op titels van hun liedjes komen. Dat heb ik met dit natuurlijk ook wel. 10cc hoorde je en Rubber Bullets. Waarom, vraag ik me dan af. Maar goed, daarvoor nog Christian Walls, Wonder Child op OSR vandaag op de maandagmiddag. Tijd dan voor Nederlandstalige klanken en misschien wel het meest succesvolle duo op dit moment hier in Nederland. En als ik dat zeg, dan weet je dat het gaat over Suzanne en Freek. Hier is Weg van jou. Ze zeg maar

De muziek uit lang vervlogen tijden op OSR. A Lazy Brothers hoor je en All For A Reason. En daarvoor rijden we nog een beetje disco uit de jaren 80 is het eigenlijk een klein beetje. The Boys Town Gang en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En dat werd later in de jaren 90 ook nog een keer op de plaat gezet. Namelijk door Stevie Wonder samen met de boyband Blue. Het is maar dat je dit even weet. OSR, je luistert naar het leukste radiostation van de regio. Nu met Keen. Dit is Somewhere Only We Know.

heb het daar straks al even gehad over mijn verwondering die ik heb bij de titels van plaatjes die bands of artiesten aan hun liedjes geven. Nou, dit is een band en dan vraag ik me af van hoe kun je erop komen om je band zo te noemen? First Aid Kit. Vrij vertaald in het Nederlands, EHBO-doos. Nou, heel bijzonder. Maar Silver Lining hoorde je voorbij komen. Daarvoor ook nog de Stars on 45 met de gelijknamige hitsingle The Stars on 45. Allemaal singeltjes uit de jaren 70 en 80 achter elkaar gezet in een hele mooie mix. Je luistert naar OSR in de middag op deze maandag. We hebben leuke muziek nog. Dit is de muziek van de Doobie Brothers. We luisteren naar Eyes of Silver. MUZIEK

Sidney de Youngblood, die zette het in de jaren 80 ook nog op de plaat. Maar dit was dan wat langer geleden. Dusty Springfield en I Only Wanna Be With You. Daarvoor nog uit de jaren 90 de Cardigans en Loveful. En met die plaat komen we aan het einde voor mijn aandeel van OSR in de middag. Dat betekent dat zometeen Martin Harbers het overneemt. Ik wens je daar heel veel luisterplezier mee. Ik spreek je graag morgenmiddag weer om 2:00 voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat is van die dame die het afgelopen weekend in het huwelijksbootje stapte. Hier is Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog één provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. Een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polokrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. De Lieshoutse Dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De Dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonizie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod van woningen coördineert. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

0: If you want my love, say it, say it. En zeg het hardop. Iggy Daly was dat. En behalve dat ze een zangeres was, was ze ook nog bekend als actrice. En natuurlijk ook als stemactrice. Welkom in Ouwe Zeg in de middag, deel 2. Tot aan 6 uur. Het allerbeste. Zoals deze van Jackie Wilson. En Higher and Higher.
1: Your love.

Chacademus en Pliers and She Don't Let Nobody. De grote hit van Curtis Mayfield die uitbracht in 1981. En zij hadden er een hint mee. Een aantal jaren later in 1993. Hier is Brooke Fraser en ze vraagt zich af: zit er

Tracy Ullman en Breakaway. En van de daarvoor de enige Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival een aantal jaren geleden. Duncan Lawrence. En dit nummer heette Someone Else. We gaan zo meteen naar de hoogtepunten van het nieuws van voor die tijd. ELO en Don't Bring Me Down. You got

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden bij zee en 29 in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Green Day en Holiday. Ja, de tijd van vakanties zijn aangebroken. Voor de mensen die vandaag voor de eerste dag een echte vakantie vieren, geniet ervan. De weersverwachtingen zijn in elk geval goed. De band die vorig jaar 40 jaar bestond, Rowan Heijzen. En ze hadden er een aardig feestje bij daar in Amerika. Bestel maar.

vrolijke muziek van de Tremolo's. Vrolijke vakantiemuziek van de Tremolo's en My Little Lady. En de legendarische Dire Straits met The Private Investigations. Overzeg 9-2-0 op de maandagmiddag met Bente. En ze kan al tellen. 3, 2, 1.

Waarom uitgerekend ik? Why Me van de band On The Outside. En we hadden daarvoor Sally Carr, de dame in de hotpants. En de zangeres van Middle of the Road met de grote hit Sole Sole. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws, maar voor die tijd nog de Rolling Stones. Binnenkort komt een nieuwe LP uit Foreign Tongues. En als dit

0: Caesar.
1: Real hot. Real hot. Real hot on WSN.
2: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog één provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd. En dat is Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920 Regiobreek.
6: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 9:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de tweede dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Hakuna Matata, dat was Swahili's en dat betekent eigenlijk geen zorgen. Alles komt goed. Bekend geworden natuurlijk door The Lion King, maar Jimmy Cliff maakt er een heel aardige versie van. De nummer dat destijds werd geschreven door Tim Rice en de muziek kwam van Elton John. En we hadden ervoor de House Martins, de opvolger destijds van The Caravan of Love. En die heette Happy Hour, and then Happy Hour Have States. In het laatste uur, OSR in de middag, met Daryl Hall en John Oates. En I can

Nothing But Thieves en Evolution. En in september komt er nieuwe LP uit. En bovendien gaan ze weer toeren. Begin volgend jaar 2 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. En we hadden Devil Hall en John Oates. And I Can Go For That. Is on the Doors, Lover Medley. Don't

prachtige nummer van Kim Carnes en die heet de Universal Song. We gaan zo meteen weer even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst nog Ilse de Lange. Na de zomer komt haar nieuwe LP uit, die heet Sunrise. Maar we draaien nog iets uit het verleden. Die is Next to Me.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden. En Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Het dijk van de hit voor de Hughes Corporation. En daarmee gingen we terug naar 1974 met het nummer Rock the Boat. Ryan Adams had vorig jaar nogal wat problemen tijdens zijn Australische tour. Hij is er ook niet meer welkom. We draaien even I'm Sorry and I Love You.

MC Sarah The Real McCoy, Love and Devotion. En we hadden Kylie Minogue, Liefde op het Eerste Gezicht. The Love at First Sight. En Ryan Adams met I'm Sorry and I Love You. Overzeg 920 op de maandagmiddag met een hard succes van Cock Robin. Just Around the Corner. Things are-

De nummer 11 uit onze top 1000 die we elk jaar uitzenden in de eerste week van januari. Pink Floyd was dat met Comfortably Numb. En vond ik ook Robin met Just Around the Corner. Tot zover, OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totale aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav, ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansedonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water. En de band Bad Fuse blaast het dak af van de tent met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk en het feest begint om 7 uur. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van den Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Bibliotheek De Lage Beemde gaat in samenwerking met Stichting Openluchttheater Mariahout in de vakantie voorlezen in het Openluchttheater. Midden in de natuur zingen de vogeltjes de kinderen toe die wegdromen bij de verhaaltjes. Verhalenvertellers en theaterspelers lezen voor op maandagavonden van 6:30 tot 7 uur. Kinderen van 3 tot 7 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders of grootouders. Ze kunnen in pyjama komen en hun knuffel meebrengen. De eerste avond is op maandag 20 juli. Dan wordt er voorgelezen uit het boek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Reserveren kan bij bibliotheekielagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
3: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

Ik had Father of Soul, dat was James Brown en Living in America. En zo begonnen wij deze maandagavond. Goedenavond, mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten. En laat hem lekker aan staan tot aan 10 uur. Ozer, de avond door. Met nu de Eagles van een jaar of 20 geleden. How long?

blockbuster. En daarvoor hadden wij de Eagles van 2007, bijna 20 jaar geleden. Ik zei het al, en dat nummer heette How Long. We gaan terug naar de jaren 60 met een van de allereerste hits van de Sandy Coast, I See Your Face Again.

Hij deed zelf het boek wat echt nog wel. Hij maakte een einde aan zijn leven destijds. Het wonderkind van 50, Boudewijn de Groot. Daarvoor Bruno Mars met zijn derde single weer uit zijn nieuwe cd, Oh My Soul. En daarvoor hadden we de Sandy Coast met Hans van Weerden. I See Your Face Again. OSR 9.0 met de avond door tot aan 10 uur straks. Na 7 uur Paul van Beek, denk ik. Ga even kijken zo meteen of Kees alweer terug is, anders hoor je Paul. En nu, Gina Verdi, Wild Horse.

begin van de jaren 70 stond ze regelmatig afgebeeld op hoesjes met een motor en een motorpak. En daar was zij liefhebber van Suzy Quattro, If You Can Give Me Love. En Gino Vanelli met Wild Horses. Tijd geworden voor onze eendagsvlieger, onze One Hit Wonder. En het is vandaag Crystal Fighters 2011. 12 was de hoogste notering. Ze stond 22 weken in de top 40.

I Get There. Daarvoor Bryan Adams met het mooie Somebody. En Ed Sheeran nam ons mee naar Sapphire van een paar jaar geleden alweer. Zometeen het vervolg van OSR, de avond door. We hebben nog Barry Ryan voor je klaarstaan. Love is Love, opvolgerszijd voor Eloise. En nu eerst de nieuwe single van Somber. My Body Isn't Ready. Tot morgen om 6:00.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van journalisten. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en half 11 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van half 11 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. Theatergroep Maria Hout staat deze maand enkele keren op de planken in het openluchttheater met de familievoorstelling De Gelaarste Kat. Het stuk gaat over Hans, een simpele molenaarszoon. Wanneer de machtigste man van de wereld, Mr. Great, het land probeert over te nemen, moet er iets gebeuren. Hans heeft een ontzettend slimme kat die veel listen bedenkt om Hans net zo machtig te maken als Mr. Great. Hoe dat afloopt is te zien in de voorstelling op zaterdagavond 11 juli om 7 uur en donderdag 23 en 30 juli om 14:30. Kaartverkoop aan de kassa of kijk op de site. Wie een vraag heeft over zijn telefoon, tablet of laptop, kan in de bibliotheek in Gemert een paar handige thema's krijgen bij thee en telefoon. Je krijgt praktische hulp in kleine stappen over het overzetten van foto's op je laptop op dinsdag 14 en 21 juli. Je leert hoe je foto's van je telefoon op je laptop zet of hoe je foto's uit WhatsApp downloadt. Op dinsdag 28 juli en 4 augustus gaat het over de knooppuntenroute voor fietsen. Handig als je graag fietst en wilt weten hoe je een route opzoekt of gebruikt. De inloopuurtjes zijn van 2 tot 4 uur in Bibliotheek Gemert. Neem je telefoon, tablet of laptop mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.
4: She's crazy like a fool.

is wel weer even wennen, maar we zijn er weer. Welkom, het is even over de klok van 7 uur. En dat betekent deel 2 van jouw avond door de Poza 920. Het is even achter de microfoon. Je moet even weer wennen waar de knopjes zitten. En je moet een klein beetje wennen dat je weer in de microfoon moet praten. Nou ja, het gaat allemaal vanzelf. Leuk dat je erbij bent.

Ook tijdens mijn vakantie gebeuren de vreemdste dingen in de wereld. Het zal je maar gebeuren. Ik hou zelf heel veel van zwemmen. Nou, in Australië werden mensen toch al een klein beetje verrast, want er waren metalen ballen aangespoeld op het strand. En men wist in eerste instantie helemaal niet waarover het zou gaan. Men dacht aan aliens, maar nee, het bleken brandstoftanks te zijn die gebruikt waren bij een lancering. En ze waren best wel een beetje gevaarlijk.

dit moment druk bezig met zijn concerten in Nederland. En de recensies zijn overweldigend. En ze worden zelfs, zijn show wordt zelfs beter genoemd dan die van Harry Styles en Taylor Swift. Nou, dan ben je wel een hele grote, toch? Bruno Mars en Whisk It All.

Een van die leuke dansbare hits op dat moment. Rhythm is Magic, Marie-Claire Dubaldo. Oboe is daar 9-2-0. Dat we ouder worden, dat weten we allemaal. Nou, Lionel Richie, inmiddels 77, die was begonnen aan een tournee in Amerika. En na twee shows werd hij helaas onwel. En om die reden heeft hij die tournee eigenlijk moeten afzeggen. Dus nog een mooie oude hit van hem.

En met deze leuke van Harry Styles alweer de hoogste tijd om afscheid van u te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 niet vergeten. Voor de nacht begint en kun je helemaal niet slapen, ook nog een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OSR 920. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden er ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het literair café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Fanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansedonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water. En de band Bad Fuse blaast het dak af van de tent met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk. En het feest begint om 7 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Nou, dat is lekker hoor, want je hebt daar misschien ook wel gewoon OSR 920 aan staan. Ik zeg een hele goede avond en we danken Kees van Kooi weer voor het voorgaande. Mijn naam is Peter, ik neem je een uurtje mee in de muziek.

Martin Garrix. En het stemgeluid van Ed Sheeran. En Repeat It. Ja, dat is er eentje voor de hitparade, inderdaad. De grootste is alle tijden natuurlijk OZR 920. Zelfs op de maandagavond. Ik zeg, adem in, adem uit.

dan we even hits draaien, mensen. Of dan we even hits draaien. Devil in the Sky, muziek van Elvis Presley. In Deep, Last Night the DJ Saved My Life. En hadden we ook nog Tony Braxton en Breathe Again. Ik noem maar even een paar namen die zojuist bij kwamen hier op OZ 920. En James Blunt, die gaat ook nog zingen voor ons. En dat doet hij met 1973.

0: Maandagavond. De meeste mensen zijn niet zo agrijnig. Dat wil ik niet zeggen. Maar het is toch altijd weer zo'n dag dat je denkt van... ja, ik moet toch even weer een beetje op gang komen, weet je wel. Nou, wij komen gewoon lekker op gang, hoor. En dat doen we ook weer met de geschiedenisboekjes van vandaag. 6 juli. En wat hebben we allemaal staan? Nou, 4 dagen voordat Hard Day's Night in hun thuisbasis Liverpool gaat draaien... wordt de eerste bioscoopfilm van de Beatles in Londen vertoond. De première is op 6 juli. Juli 1964 in het Pavilion Cinema. En 500 politiemensen worden ingezet om alle gillende fans op een afstand te houden als de Beatles ook zelf arriveren. Over de Beatles gesproken, president Sukarno van Indonesië die verbiedt op 6 juli 1964 het Beatles-kapsel. Tijdens een toespraak over de economische aangelegenheden zegt hij: ik geef de politie opdracht om jongeren met Beatles haar onmiddellijk naar de kapper te sturen. Nou, die andere die had het iets beter voor elkaar. Dan heb ik het over Mick Jagger van de Rolling Stones. Want op 6 juli 1969 vertrekken Mick Jagger en Marianne Faithfull naar Australië voor de opnames van de film Ned Kelly. De zanger van de Rolling Stones die speelt daar de hoofdrol van deze beruchte outlaw. Wie hebben we op de verjaardagskalender staan vandaag? De Dalai Lama, Sylvester Stallone, Heather Nova en 50 Cent.
1: Boy.

Mocht Miley Cyrus ooit een discussie met haar vader hebben, kan ze altijd zeggen: ik heb in ieder geval in Nederland meer hits in de hitparade gehad dan jij. Want papa had er eentje, en ik weet niet hoeveel Miley er ondertussen al heeft, maar ze heeft er weer eentje hoor. Angels Like You, hier bij OZ 920 hoor je al die fijne deunen. Ook nog de jarige 50 Cent, hij ging vandaag even een snoepje extra halen en mocht even naar de candy shop. Dit is Muziek Vrije Bodem, het zijn de Golden Earring.

van de bovenste plank. LTD, Love, Tenderness en Devotion en Shine On. En die had ook nog een enorme discoklapper, hè? Ja, Back in Love Again. Ja, dat waren dezezelfde meneer. Hey, zometeen na het nieuws. Petro Leen is op het apparaat.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en half 11 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van half 11 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Bibliotheek De Lage Beemden gaat in samenwerking met Stichting Openluchttheater Mariahout in de vakantie voorlezen in het Openluchttheater. Midden in de natuur zingen de vogeltjes de kinderen toe die wegdromen bij de verhaaltjes. Verhalenvertellers en theaterspelers lezen voor op maandagavonden van 6:30 tot 7:00. Kinderen van 3 tot 7 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders of grootouders. Ze kunnen in pyjama komen en hun knuffel meebrengen. De eerste avond is op maandag 20 juli. Dan wordt er voorgelezen uit het boek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Reserveren kan bij bibliotheek-lagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

Hightower, If You Hold My Hand. Hier op OSN 920 als opener in het laatste gedeelte alweer. Oh jee, het is weer maandag. Dan gaan we weer een volle week voor ons. Hier zijn de Shoes.

Lekker zo. The Outlaws. There goes another love song hier op OVZ 920. En Close to You hoorde je ook Baby Don't Go. Simon Webb, die komt even liedjes zingen. Coming Around Again. I've been

Cameo. Word up. Inderdaad. En Eruption, die hoorde je ook hier op OSN 90.nl. I Can't Stand the Rain. Er is daar niet zo heel veel aan de hand de laatste dagen natuurlijk met die regen. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers.

Thank you.

On The Chain Gang. Ja, de Pretenders op de radio. En Masada hoorde je ook. Danza Quit, Don't Quit Dancing. Zo was het, ja. En hier is Eva. Eva Max. So Am I.

live op de radio. Inderdaad, Got a Feeling, zo heette dat. En Bill Withers was erbij met Lovely Day. En hier is Arthur Conley, Sweet Soul Music.

Joe Tex ain't gonna bump no more. Zong hij voor ons in Achterkant. Die hoorde je ook op over zijn 19-0. Straks na 10 uur Berend Koenders op de radio. En hier zijn de Casuals. Dat heet Toy. Graag tot morgen. Dat is dan wat dinsdag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. Twee jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1.000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en half 11 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van half 11 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansedonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water. En de band Bad Fuse blaast het dak af van de tent met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk. En het feest begint om 7 uur. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Fanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Bonnetuiler op de radio. OSR 920 voor de nacht begint. Nieuwe week. Geweldig album van de week hebben wij. Straks om 11:30 gaan we een track van draaien en uitleggen wie dat het is. Welke artiest met welk album. Nu De Dijk. Iets zo goed. What's

Hurt Winter Fire, de remake van het nummer September samen met Fats & Small, brengt ons de eerste albumtrack. Deze week hebben wij uit andere bakken zitten snuffelen en kijken wat voor mooie albumtracks er zijn. Onder andere deze van de Blue Naal, Tinseltown in the Rain, A Walk Across the Rooftops, zo heet het album. Het album komt uit 2000.

0: Lobos met La Bamba. Tijd voor album van de week. Sting is album van de week. Begin dit jaar gaf Sting een uniek optreden in de eregalerij van het Rijksmuseum. Dat heeft onder andere geresulteerd in het album The Nightwatch live at het Rijksmuseum.
1: Album van de week.

Stars of Home, zong Tom Jones eens. Maar deze George Ezra had het niet over thuis. Dit was gewoon Green Green Grass. Albumtrack, de laatste voor dit uur, is er eentje van Chris Isaak. Can't Do A Thing To Stop Me. Terug te vinden op het best of album wat uitkwam in 2012.

Muziek van Seal en WZ. OSR 920, check onze website voor alle info. OSR 920.nl. Lost Frequencies, nieuwe single.

Bianco en More Than I Can Bear. Jammer dat ze maar zo weinig liedjes hebben gemaakt. Waren allemaal stuk voor stuk lekker destijds. We gaan naar Radio Nieuws en Regio Break. Want het is weer bijna tijd ervoor. Tot straks. Don't blame the world. So you screwed up.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en half 11 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van half 11 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. Wie een vraag heeft over zijn telefoon, tablet of laptop, kan in de bibliotheek in Gemert een paar handige thema's krijgen bij Thee en Telefoon. Je krijgt praktische hulp in kleine stappen over het overzetten van foto's op je laptop op dinsdag 14 en 21 juli. Je leert hoe je foto's van je telefoon op je laptop zet of hoe je foto's uit WhatsApp downloadt. Op dinsdag 28 juli en 4 augustus gaat het over de knooppuntenroute voor fietsen. Handig als je graag fietst en wilt weten hoe je een route opzoekt of gebruikt. De inloopuurtjes zijn van 2 tot 4 uur in Bibliotheek Gemert. Neem je telefoon, tablet of laptop mee. Gemert-Bakel en Valkenswaard moeten verantwoording afleggen bij het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen niet aan de wettelijke taak asielopvang. Van der Brink's eerdere pogingen faalden. Nu volgen gesprekken met wethouders over AZC-locaties en planning. De minister kan in het najaar zelf een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. De gemeenten gaan van fase 2 naar fase 3 van de spreidingswet. 10 andere gemeenten staan ook onder toezicht. In totaal 107 gemeenten voldoen niet aan de opgave. De minister hoopt op medewerking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van Kid Rock and All Summer Long. Ja, de zomer zal lang zijn. En ze noemen dan een beetje heel erg warm. Hey, deel 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Poco, The Rose of Cimarron.

Poco hadden we, Rose of Cimarron en zojuist Nona, What a Way to Die. Wat een beetje een luguber titeltje, eerlijk gezegd. Hey, eerste albumtrack gelijk aan de kop van de show. Dat is eentje van uit het kader Kleinkunst. Herman van Veen, Liefde van Later, terug te vinden op het album 20 jaar Herman van Veen in Vogelvlucht uit 2010.

Muziek van Ronan Keaton en When You Say Nothing At All. Zeg je helemaal niks? Ook goed. Lekker luisteren naar de radio, toch? Hier is Chicago, Stay The Night.

Muziek van Bobby Vonnegoor en A Fall to Lord. Wederom tijd voor een albumtrack op deze maandagavond. Nou, dat wordt er eentje van de Eagles. Terug te vinden op het album Hotel California. Hier is The Last Resort.

kan me eigenlijk helemaal het beeld voorstellen als die twee staan te zingen. Dat is een big smile. Hoe anders is dat? Het nummer was getiteld Hoe Nielsen en Miss Montreal waren de uitvoerende artiesten. Andere gigant op de radio. Michael Bublé, Haven't Met You Yet.

Susanne Vega had destijds dat nummer al uitgebracht, Tom's Dinner. Maar het scoorde niet in de hitlijsten. Dus er werd een beetje verbouwing toegepast. En dat waren de heren en, van DNA. DNA en Susanne Vega, Tom's Dinner. Laatste albumtrack voor vandaag is er eentje van Gigi Kale. Don't Cry, Sister. Terug te vinden op het album Collected uit 2013. Don't cry.

Muziek van Madonna en een staartstuk van deze radioshow voor de nacht begint. We zijn er klaar mee. Daaruit het trouwens Lift Hotel. Ik zou zeggen, lekker slapen zometeen en graag tot morgen. Carole King en James Taylor waren ooit een setje. Samen dat liedje gemaakt, maar hier is James alleen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Carnavalsvereniging Teugelders van Gansedonk viert zaterdag 11 juli het feest van het jaar, Splash. Het is tevens de afsluiting van het 66-jarig jubileum van de carnavalsvereniging. Het evenement is helemaal klaar voor de toekomst en steekt het legendarische feest in een gloednieuw jasje. Klein van opzet, maar groots in energie en enthousiasme. De podiumwagen staat direct aan het water. En de band Bad Fuse blaast het dak af van de tent met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. De tent staat aan de Dijkstraat in Beek en Donk en het feest begint om 7 uur. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. Daar wilde een 8-jarig meisje vanuit de Klaproosstraat de Dr. Timmerslaan infietsen en zag daarbij een auto over het hoofd. Ze werd door de auto aangetikt en kwam ten val. Ze is door ambulancepersoneel aan haar been behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een rapport opgemaakt van het incident. Bij Harmonie Sint Cecilia in Lieshout staat zaterdag 15 augustus de fietsenbeurs weer op de agenda, waarop tweedehands fietsen verkocht kunnen worden. De fietsen worden door verkopers verkocht voor een afgesproken prijs. 15% van de prijs gaat naar de muziekvereniging. Ook kinderfietsen zijn uiteraard meer dan welkom. Kinderen groeien snel en een nieuwe fiets is misschien wat prijzig om aan te schaffen. Fiets inleveren kan tussen 9 en 10:30 bij kindcentrum De Sprankel. De verkoop loopt die dag van 10:30 tot 1 uur. Na afloop van de beurs kan de opbrengst worden opgehaald. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wie een vraag heeft over zijn telefoon, tablet of laptop, kan in de bibliotheek in Gemert een paar handige thema's krijgen bij thee en telefoon. Je krijgt praktische hulp in kleine stappen over het overzetten van foto's op je laptop op dinsdag 14 en 21 juli. Je leert hoe je foto's van je telefoon op je laptop zet of hoe je foto's uit WhatsApp downloadt. Op dinsdag 28 juli en 4 augustus gaat het over de knooppuntenroute voor fietsen. Handig als je graag fietst en wilt weten hoe je een route opzoekt of gebruikt. De inloopuurtjes zijn van 2 tot 4 uur in Bibliotheek Gemert. Neem je telefoon, tablet of laptop mee. Het Literair Café Gemert start een nieuw seizoen met schrijvers die iets te vertellen hebben. Op het programma staan onder andere Adriaan van Dis, Auke Hulst, Kees van Beinem, Anja Niewiera en Judith Vanto. Het seizoen opent op donderdag 17 september met Frank Westerman en Olaf Koens. Tijdens deze avonden vertellen de schrijvers over boeken, levens, keuzes en de wereld om ons heen. De schrijvers nemen het publiek mee achter de boeken en laten zien waar hun verhalen vandaan komen. De avonden van het Literair Café Gemert vinden plaats op donderdagavond van 8 tot 10 uur in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Theatergroep Maria Hout staat deze maand enkele keren op de planken in het openluchttheater met de familievoorstelling De Gelaarste Kat. Het stuk gaat over Hans, een simpele molenaarszoon. Wanneer de machtigste man van de wereld, Mr. Great, het land probeert over te nemen, moet er iets gebeuren. Hans heeft een ontzettend slimme kat die veel listen bedenkt om Hans net zo machtig te maken als Mr. Great. Hoe dat afloopt is te zien in de voorstelling op zaterdagavond 11 juli om 7 uur en donderdag 23 en 30 juli om 2:30. Kaartverkoop aan de kassa of kijk op de site. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.